dan heb je dat van die zitten. Maar hoe aardig was dat met een zaak wel als ik die laatste maar is pas voor hun naar Parijs gaan die hun naar Olama wat gaan wij hier zien die kast daar kan maar dan Afrika die is in de kies wat samenhaal maar die kan zo naar jij gaan wij hier naar Afrika dan zo maar naar iets op kies wat samenhaal dan kan je naar iets wat zien van mijn kind gaan als je daar gaat gaan zien die kies wat naar persoon wij voor mij die weet die wat die zien wat gaat die het jaar die als die wat dan zo naar wat die die kast is van mijn kind op kies die kast daar kan